0: Gerrit, ik ben Enfi, ja. Vertel maar zo. Je gek het is. Anders kan nog iets tegen moeten, maar het zal voor heel wat de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier, zeg, vragen, want je bent binnenkort weg, geloof ik, hè. Heb je nog van die stickers van fuck de NDA weg? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat jammer, moet. En zo, dat is het. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanke, reviens chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red. Récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze hebben nu een compagnie om in stand te houden. Als het maar duurt, je pakt. Je hebt maar eens een belletje. Dikke bij ze. Joe.